0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De nieuwe Nederlandse kampioene tijdrijden Danique Hengeveld bewijst haar veerkracht na mentaal zware periode. Tijdens de nationale kampioenschappen in het Gelderse Laren reed ze met een gemiddelde snelheid van ruim 47,5 km per uur naar de titel. Ze bleef daarmee ploeggenoten Femke de Vries en Lieke Nooijen voor op een volledig Visma-podium. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het succes van Hengeveld volgt op een intensief traject. Na een zware valpartij in de Tour of Britain vroeg ze destijds vanuit het ziekenhuisbed publiekelijk aandacht voor het mentale welzijn van wielrensters. Ze gaf toen aan dat ze door een lastige privésituatie mentaal eigenlijk niet klaar was om te starten. Inmiddels heeft ze de rust hervonden bij haar huidige ploeg en laat ze zien dat ze sportief weer volledig meedraait aan de top. Bij de mannen ging de nationale tijdrittitel naar de 24-jarige Huub Arts. Hij legde het parcours van 36 kilometer ruim een halve minuut sneller af dan Dylan van Baarle die het zilver pakte. Sjoerd Baks legde beslag op de derde plaats. De kampioen van vorig jaar, Daan Holen, moest de strijd in Laren vooraf al staken wegens ziekte. De organisatie hield de ritten vanwege de extreme warmte later op de avond. Voor de renners verschuift de focus nu direct naar komende zondag, wanneer het Nederlands kampioenschap op de weg op het programma staat in Nijmegen en Berg en Dal.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: Somebody else make me feel like. Somebody else make me feel like. Somebody else make me feel like. Somebody else make me feel like.

Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Qatarese voetballer Madibo is door de terugcommissie van de FIFA voor 5 wedstrijden geschorst nadat hij in een groepswedstrijd een dubbele beenbreuk veroorzaakte bij de Canadees Kone. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het incident gebeurde in de 56e minuut van de wedstrijd toen Madibo te hard doorstapte op zijn tegenstander. Kone moest het veld per brancard verlaten en is direct daarna geopereerd. De Canadees zit op dit moment in een rolstoel. De straf is door de commissie flink uitgebreid omdat Madibo zijn tegenstander van achter neerhaalde met een zware blessure tot gevolg. Aanvankelijk hoefde de speler alleen het laatste groepsduel toe te kijken. De extra schorsing heeft voor dit toernooi geen gevolgen meer voor Qatar. Het land is namelijk uitgeschakeld na een nederlaag tegen Bosnië en Herzegovina. Madibo besloot Kone een paar dagen na het akelige incident wel op te zoeken in het ziekenhuis. Volgens de Qatarese bond zorgde die ontmoeting, waarbij de twee elkaar omhelsden, voor een verzoening tussen de spelers. Ondanks het uitvallen van Kone bereikt Canada een historische mijlpaal. De ploeg ging met 2-1 onderuit tegen Zwitserland, maar plaatste zich als nummer 2 van de pool voor het eerst in de geschiedenis voor de knock-outfase van het wereldkampioenschap. Zwitserland gaat als groepswinnaar naar de volgende ronde.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 2-talent Laurens van Hoepen ziet de belangstelling van Formule 1-teams en de media flink toenemen na een sterke start van het raceseizoen. De Trident-coureur reed zich onder meer in de kijker met een eerste pole position in Canada en de recente opmars van de 14e naar de 5e plaats in Barcelona. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door de goede prestaties nemen teams het talent serieuzer als kandidaat voor een vast stoeltje. Van Hoepen maakte onlangs al zijn eerste meters in een Formule 1-auto tijdens een test voor het team van Williams op de Hungaroring. Teamarts James Fowles bevestigt dat de Nederlander in beeld is voor het opleidingsprogramma, al wil de Brit eerst meer van hem zien in de Formule 2. Van Hoepen hoopt zelf later dit jaar te debuteren tijdens een officiële eerste vrije training. Achter de schermen krijgt de jonge Nederlander ook steun uit onverwachte hoek. Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen volgt de verrichtingen van zijn landgenoot op de voet en deelt af en toe advies uit in de paddock. Volgens Van Hoepen is Verstappen extreem gepassioneerd en keek hij ook live mee toen hij in Canada vanaf de eerste plek uitviel door een crash. Voor Van Hoepen breekt nu een drukke periode aan met 4 raceweekenden in 5 weken. Beginnend in Oostenrijk, gevolgd door Groot-Brittannië, België en Hongarije. Met daarna de zomerstop.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De onvrede over de verdeling van het prijzengeld in het internationale tennis houdt aan, want de spelers gaan nu ook op het toernooi van Wimbledon een protestactie uitvoeren. De tennissers eisen een groter deel van de totale inkomsten van de prestigieuze Grand Slam toernooien. Bob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Op dit moment gaat 15% van alle toernooiinkomsten rechtstreeks naar prijzengeld voor de actieve spelers. Tennissers verwijzen met de invulling van hun actie specifiek naar dit huidige percentage. Hoewel de organisatie van Wimbledon de totale prijzenpot onlangs nog met 20% heeft verhoogd, vinden de spelers deze stap nog niet voldoende. Eerder ondertekenden de nummers 1 van de wereld, Aryna Sabalenka en Jannik Sinner, al een open brief aan de verschillende toernooiorganisaties, waarin ze expliciet vroegen om 22% van de totale opbrengst. Een vergelijkbaar protest van de topspelers vond eerder al plaats tijdens de officiële mediadag voorafgaande aan Roland Garros in Parijs. Zodra het toernooi officieel van start gaat, komen er in ieder geval 3 Nederlandse mannen in actie. Talon Griekspoor, Botik van der Zandschulp en Jesper de Jong staan op de baan in het mannentoernooi. Bij de vrouwen doen daarentegen geen Nederlandse speelsters mee aan het hoofdtoernooi. Suzanne Lamens was de allerlaatste Nederlandse overgebleven speelster in het kwalificatietoernooi, maar werd in de voorronde uitgeschakeld.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Internationaal Olympisch Comité gaat voor het eerst alle deelnemers aan de Olympische Spelen rechtstreeks financieel steunen. Iedere Olympiër kan rekenen op een bedrag van $10.000, wat neerkomt op zo'n €8.800. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het besluit volgt na jaren van toenemende kritiek. Al 130 jaar weigert de organisatie om het prijzengeld uit te keren, terwijl de sportkoepel miljarden euro's verdient aan het succes van de Spelen. Veel atleten hebben juist moeite om rond te komen. Normaal gaat een deel van de inkomsten naar de internationale sportbonden, die het geld bijvoorbeeld gebruiken voor prijzengeld. Maar nu keert de Olympische beweging dus ook rechtstreeks geld uit. Pau Gasol, de voorzitter van de atletencommissie, benadrukt dat het uitdrukkelijk niet om prijzengeld gaat. Het is een zogeheten Olympische beurs. Volgens Gasol is het geld bedoeld voor elke Olympiër en dus niet alleen voor medaillewinnaars of voor sporters uit specifieke landen. Het is een erkenning voor al het harde werk dat nodig is om de Spelen te bereiken. IOC-voorzitter Kirsty Coventry zegt enorm trots te zijn dat de organisatie deze stap zet, omdat er al jaren over wordt gesproken. De regeling start met terugwerkende kracht voor sporters die meededen aan de winterspelen van Milaan. Atleten moeten het bedrag zelf aanvragen en het comité controleert eerst of de sporters de antidoping of ethische regels hebben overtreden. En als dat zo is, dan vervalt de beurs. Iedere 4 jaar wordt er dus $140 miljoen gereserveerd, wat genoeg is voor alle deelnemers.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De nieuwe Nederlandse kampioene tijdrijden Danique Hengeveld bewijst haar veerkracht na mentaal zware periode. Tijdens de nationale kampioenschappen in het Gelderse Laren reed ze met een gemiddelde snelheid van ruim 47,5 km per uur naar de titel. Ze bleef daarmee ploeggenoten Femke de Vries en Lieke Nooijen voor op een volledig Visma-podium. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het succes van Hengeveld volgt op een intensief traject. Na een zware valpartij in de Tour of Britain vroeg ze destijds vanuit het ziekenhuisbed publiekelijk aandacht voor het mentale welzijn van wielrensters. Ze gaf toen aan dat ze door een lastige privésituatie mentaal eigenlijk niet klaar was om te starten. Inmiddels heeft ze de rust hervonden bij haar huidige ploeg en laat ze zien dat ze sportief weer volledig meedraait aan de top. Bij de mannen ging de nationale tijdrittitel naar de 24-jarige Huub Arts. Hij legde het parcours van 36 kilometer ruim een halve minuut sneller af dan Dylan van Baarle die het zilver pakte. Sjoerd Baks legde beslag op de derde plaats. De kampioen van vorig jaar, Daan Holen, moest de strijd in Laren vooraf al staken wegens ziekte. De organisatie hield de ritten vanwege de extreme warmte later op de avond. Voor de renners verschuift de focus nu direct naar komende zondag, wanneer het Nederlands kampioenschap op de weg op het programma staat in Nijmegen en Berg en Dal.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 5 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Qatarese voetballer Madibo is door de terugcommissie van de FIFA voor 5 wedstrijden geschorst nadat hij in een groepswedstrijd een dubbele beenbreuk veroorzaakte bij de Canadees Kone. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het incident gebeurde in de 56e minuut van de wedstrijd toen Madibo te hard doorstapte op zijn tegenstander. Kone moest het veld per brancard verlaten en is direct daarna geopereerd. De Canadees zit op dit moment in een rolstoel. De straf is door de commissie flink uitgebreid omdat Madibo zijn tegenstander van achter neerhaalde met een zware blessure tot gevolg. Aanvankelijk hoefde de speler alleen het laatste groepsduel toe te kijken. De extra schorsing heeft voor dit toernooi geen gevolgen meer voor Qatar. Het land is namelijk uitgeschakeld na een nederlaag tegen Bosnië en Herzegovina. Madibo besloot Kone een paar dagen na het akelige incident wel op te zoeken in het ziekenhuis. Volgens de Qatarese bond zorgde die ontmoeting, waarbij de twee elkaar omhelsden, voor een verzoening tussen de spelers. Ondanks het uitvallen van Kone bereikt Canada een historische mijlpaal. De ploeg ging met 2-1 onderuit tegen Zwitserland, maar plaatste zich als nummer 2 van de pool voor het eerst in de geschiedenis voor de knock-outfase van het wereldkampioenschap. Zwitserland gaat als groepswinnaar naar de volgende ronde.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Formule 2-talent Laurens van Hoepen ziet de belangstelling van Formule 1-teams en de media flink toenemen na een sterke start van het raceseizoen. De Trident-coureur reed zich onder meer in de kijker met een eerste pole position in Canada en de recente opmars van de 14e naar de 5e plaats in Barcelona. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door de goede prestaties nemen teams het talent serieuzer als kandidaat voor een vast stoeltje. Van Hoepen maakte onlangs al zijn eerste meters in een Formule 1-auto tijdens een test voor het team van Williams op de Hungaroring. Teamarts James Fowles bevestigt dat de Nederlander in beeld is voor het opleidingsprogramma, al wil de Brit eerst meer van hem zien in de Formule 2. Van Hoepen hoopt zelf later dit jaar te debuteren tijdens een officiële eerste vrije training. Achter de schermen krijgt de jonge Nederlander ook steun uit onverwachte hoek. Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen volgt de verrichtingen van zijn landgenoot op de voet en deelt af en toe advies uit in de paddock. Volgens Van Hoepen is Verstappen extreem gepassioneerd en keek hij ook live mee toen hij in Canada vanaf de eerste plek uitviel door een crash. Voor Van Hoepen breekt nu een drukke periode aan met 4 raceweekenden in 5 weken. Beginnend in Oostenrijk, gevolgd door Groot-Brittannië, België en Hongarije. Met daarna de zomerstop.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Woerden en Nieuwebrug staat 6 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. Er staan ongelukken gebeurd, twee rijstroken zijn dicht. En de A27 Gorkum-Breda voor Werkendam 2 kilometer met 10 minuten oponthoud.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De onvrede over de verdeling van het prijzengeld in het internationale tennis houdt aan, want de spelers gaan nu ook op het toernooi van Wimbledon een protestactie uitvoeren. De tennissers eisen een grote deel van de totale inkomsten van de prestigieuze Grand Slam toernooien. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Op dit moment gaat 15% van alle toernooiinkomsten rechtstreeks naar prijzengeld voor de actieve spelers. Tennissers verwijzen met de invulling van hun actie specifiek naar dit huidige percentage. Hoewel de organisatie van Wimbledon de totale prijzenpot onlangs nog met 20% heeft verhoogd, vinden de spelers deze stap nog niet voldoende. Eerder ondertekenden de nummers 1 van de wereld, Aryna Sabalenka en Jannik Sinner, al een open brief aan de verschillende toernooiorganisaties, waarin ze expliciet vroegen om 22% van de totale opbrengst. Een vergelijkbaar protest van de topspelers vond eerder al plaats tijdens de officiële mediadag voorafgaande aan Roland Garros in Parijs. Zodra het toernooi officieel van start gaat, komen er in ieder geval 3 Nederlandse mannen in actie. Talon Griekspoor, Botik van der Zandschulp en Jesper de Jong staan op de baan in het mannentoernooi. Bij de vrouwen doen daarentegen geen Nederlandse speelsters mee aan het hoofdtoernooi. Suzanne Lamens was de allerlaatste Nederlandse overgebleven speelster in het kwalificatietoernooi, maar werd in de voorronde uitgeschakeld.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging op de volgende weg. De A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Nederweert is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 2 kilometer file met een klein kwartier oponthoud. En de A4 Den Haag Rotterdam. Bij de Benelux-tunnel zijn veiligheidsmaatregelen aan de gang. Er waren problemen met de camera. Daar staat nu 4 kilometer

0: Speed. Grand Prix Radio. Grand Prix Radio. Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Het Internationaal Olympisch Comité gaat voor het eerst alle deelnemers aan de Olympische Spelen rechtstreeks financieel steunen. Iedere Olympiër kan rekenen op een bedrag van $10.000, wat neerkomt op zo'n €8.800. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het besluit volgt na jaren van toenemende kritiek. Al 130 jaar weigert de organisatie om het prijzengeld uit te keren, terwijl de sportkoepel miljarden euro's verdient aan het succes van de Spelen. Veel atleten hebben juist moeite om rond te komen. Normaal gaat een deel van de inkomsten naar de internationale sportbonden, die het geld bijvoorbeeld gebruiken voor prijzengeld. Maar nu keert de Olympische beweging dus ook rechtstreeks geld uit. Pau Gasol, de voorzitter van de atletencommissie, benadrukt dat het uitdrukkelijk niet om prijzengeld gaat. Het is een zogeheten Olympische beurs. Volgens Gasol is het geld bedoeld voor elke Olympiër en dus niet alleen voor medaillewinnaars of voor sporters uit specifieke landen. Het is een erkenning voor al het harde werk dat nodig is om de Spelen te bereiken. IOC-voorzitter Kirsty Coventry zegt enorm trots te zijn dat de organisatie deze stap zet, omdat er al jaren over wordt gesproken. De regeling start met terugwerkende kracht voor sporters die meededen aan de Winterspelen van Milaan. Atleten moeten het bedrag zelf aanvragen en het comité controleert eerst of de sporters de antidoping of ethische regels hebben overtreden. En als dat zo is, dan vervalt de beurs. Iedere 4 jaar wordt er dus $140 miljoen gereserveerd, wat genoeg is voor alle deelnemers.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: away.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
2: 7 uur.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De nieuwe Nederlandse kampioene tijdrijder Danique Hengeveld bewijst haar veerkracht na een mentaal zware periode. Tijdens de nationale kampioenschappen in het Gelderse Laren reed ze met een gemiddelde snelheid van ruim 47,5 km per uur naar de titel. Ze bleef daarmee ploeggenoten Femke de Vries en Lieke Nooijen voor op een volledig Visma-podium. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het succes van Hengeveld volgt op een intensief traject. Na een zware valpartij in de Tour of Britain vroeg ze destijds vanuit het ziekenhuisbed publiekelijk aandacht voor het mentale welzijn van wielrensters. Ze gaf toen aan dat ze door een lastige privésituatie mentaal eigenlijk niet klaar was om te starten. Inmiddels heeft ze de rust hervonden bij haar huidige ploeg en laat ze zien dat ze sportief weer volledig meedraait aan de top. Bij de mannen ging de nationale tijdrittitel naar de 24-jarige Huub Arts. Hij legde het parcours van 36 kilometer ruim een halve minuut sneller af dan Dylan van Baarle die het zilver pakte. Sjoerd Baks legde beslag op de derde plaats. De kampioen van vorig jaar, Daan Holen, moest de strijd in Laren vooraf al staken wegens ziekte. De organisatie hield de ritten vanwege de extreme warmte later op de avond. Voor de renners verschuift de focus nu direct naar komende zondag, wanneer het Nederlands kampioenschap op de weg op het programma staat in Nijmegen en Berg en Dal.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Eén file op dit moment in Nederland. Die staat op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Nederweert is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht. Hou rekening met een half uur extra reistijd.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Qatarese voetballer Madibo is door de terugcommissie van de FIFA voor 5 wedstrijden geschorst nadat hij in een groepswedstrijd een dubbele beenbreuk veroorzaakte bij de Canadees Kone. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het incident gebeurde in de 56e minuut van de wedstrijd toen Madibo te hard doorstapte op zijn tegenstander. Kone moest het veld per brancard verlaten en is direct daarna geopereerd. De Canadees zit op dit moment in een rolstoel. De straf is door de commissie flink uitgebreid omdat Madibo zijn tegenstander van achter neerhaalde met een zware blessure tot gevolg. Aanvankelijk hoefde de speler alleen het laatste groepsduel toe te kijken. De extra schorsing heeft voor dit toernooi geen gevolgen meer voor Qatar. Het land is namelijk uitgeschakeld na een nederlaag tegen Bosnië en Herzegovina. Madibo besloot Kone een paar dagen na het akelige incident wel op te zoeken in het ziekenhuis. Volgens de Qatarese bond zorgde die ontmoeting, waarbij de twee elkaar omhelsden, voor een verzoening tussen de spelers. Ondanks het uitvallen van Kone bereikt Canada een historische mijlpaal. De ploeg ging met 2-1 onderuit tegen Zwitserland, maar plaatste zich als nummer 2 van de pool voor het eerst in de geschiedenis voor de knock-outfase van het wereldkampioenschap. Zwitserland gaat als groepswinnaar naar de volgende ronde.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.
3: What time is it, man?

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files op dit moment. Op het begin de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Nederweert gebeurde er in alle vroegte al een ongeluk. De weg is zelfs even dicht geweest, maar inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij. Er staat nog wel zo'n 7 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En de A73 Nijmegen-Maasbracht. Bij Kuip ook een ongeluk. Er zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Hier is de rechte rijstrook dicht en dat kost je daar een kwartier.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 2-talent Laurens van Hoepen ziet de belangstelling van Formule 1-teams en de media flink toenemen na een sterke start van het raceseizoen. De Trident-coureur reed zich onder meer in de kijker met een eerste pole position in Canada en de recente opmars van de 14e naar de 5e plaats in Barcelona. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door de goede prestaties nemen teams het talent serieuzer als kandidaat voor een vast stoeltje. Van Hoepen maakte onlangs al zijn eerste meters in een Formule 1-auto tijdens een test voor het team van Williams op de Hungaroring. Teamarts James Fowles bevestigt dat de Nederlander in beeld is voor het opleidingsprogramma, al wil de Brit eerst meer van hem zien in de Formule 2. Van Hoepen hoopt zelf later dit jaar te debuteren tijdens een officiële eerste vrije training. Achter de schermen krijgt de jonge Nederlander ook steun uit onverwachte hoek. Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen volgt de verrichtingen van zijn landgenoot op de voet en deelt af en toe advies uit in de paddock. Volgens Van Hoepen is Verstappen extreem gepassioneerd en keek hij ook live mee toen hij in Canada vanaf de eerste plek uitviel door een crash. Voor Van Hoepen breekt nu een drukke periode aan met 4 raceweekenden in 5 weken. Beginnend in Oostenrijk, gevolgd door Groot-Brittannië, België en Hongarije. Met daarna de zomerstop.
0: Grand Prix Radio is jouw sport.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De onvrede over de verdeling van het prijzengeld in het internationale tennis houdt aan, want de spelers gaan nu ook op het toernooi van Wimbledon een protestactie uitvoeren. De tennissers eisen een groter deel van de totale inkomsten van de prestigieuze Grand Slam toernooien. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Op dit moment gaat 15% van alle toernooiinkomsten rechtstreeks naar prijzengeld voor de actieve spelers. Tennissers verwijzen met de invulling van hun actie specifiek naar dit huidige percentage. Hoewel de organisatie van Wimbledon de totale prijzenpot onlangs nog met 20% heeft verhoogd, vinden de spelers deze stap nog niet voldoende. Eerder ondertekenden de nummers 1 van de wereld, Aryna Sabalenka en Jannik Sinner, al een open brief aan de verschillende toernooiorganisaties, waarin ze expliciet vroegen om 22% van de totale opbrengst. Een vergelijkbaar protest van de topspelers vond eerder al plaats tijdens de officiële mediadag voorafgaande aan Roland Garros in Parijs. Zodra het toernooi officieel van start gaat, komen er in ieder geval 3 Nederlandse mannen in actie. Talon Griekspoor, Botik van der Zandschulp en Jesper de Jong staan op de baan in het mannentoernooi. Bij de vrouwen doen daarentegen geen Nederlandse speelsters mee aan het hoofdtoernooi. Suzanne Lamens was de allerlaatste Nederlandse overgebleven speelster in het kwalificatietoernooi, maar werd in de voorronde uitgeschakeld.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Het Internationaal Olympisch Comité gaat voor het eerst alle deelnemers aan de Olympische Spelen rechtstreeks financieel steunen. Iedere Olympiër kan rekenen op een bedrag van $10.000, wat neerkomt op zo'n 8800 euro. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het besluit volgt na jaren van toenemende kritiek. Al 130 jaar weigert de organisatie om het prijzengeld uit te keren, terwijl de sportkoepel miljarden euro's verdient aan het succes van de Spelen. Veel atleten hebben juist moeite om rond te komen. Normaal gaat een deel van de inkomsten naar de internationale sportbonden, die het geld bijvoorbeeld gebruiken voor prijzengeld. Maar nu keert de Olympische beweging dus ook rechtstreeks geld uit. Pau Gasol, de voorzitter van de atletencommissie, benadrukt dat het uitdrukkelijk niet om prijzengeld gaat. Het is een zogeheten Olympische beurs. Volgens Gasol is het geld bedoeld voor elke Olympiër en dus niet alleen voor medaillewinnaars of voor sporters uit specifieke landen. Het is een erkenning voor al het harde werk dat nodig is om de Spelen te bereiken. IOC-voorzitter Kirsty Coventry zegt enorm trots te zijn dat de organisatie deze stap zet, omdat er al jaren over wordt gesproken. De regeling start met terugwerkende kracht voor sporters die meededen aan de Winterspelen van Milaan. Atleten moeten het bedrag zelf aanvragen en het comité controleert eerst of de sporters de antidoping of ethische regels hebben overtreden. En als dat zo is, dan vervalt de beurs. Iedere 4 jaar wordt er dus $140 miljoen gereserveerd, wat genoeg is voor alle deelnemers.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er ontstaan een paar files. Om te beginnen de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grenscontrole staat 10 minuten oponthoud. A15 Gorinchem-Nijmegen bij Tiel-West ook 10 minuten vertraging. En veel oponthoud heb je op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam. In de Heinoordtunnel is namelijk een auto met aanhanger geschaard. Er is maar één reis ook open en de vertraging een half uur.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De nieuwe Nederlandse kampioene tijdrijden Danique Hengeveld bewijst haar veerkracht na mentaal zware periode. Tijdens de nationale kampioenschappen in het Gelderse Laren reed ze met een gemiddelde snelheid van ruim 47,5 km per uur naar de titel. Ze bleef daarmee ploeggenoten Femke de Vries en Lieke Nooijen voor op een volledig Visma-podium. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het succes van Hengeveld volgt op een intensief traject. Na een zware valpartij in de Tour of Britain vroeg ze destijds vanuit het ziekenhuisbed publiekelijk aandacht voor het mentale welzijn van wielrensters. Ze gaf toen aan dat ze door een lastige privésituatie mentaal eigenlijk niet klaar was om te starten. Inmiddels heeft ze de rust hervonden bij haar huidige ploeg en laat ze zien dat ze sportief weer volledig meedraait aan de top. Bij de mannen ging de nationale tijdrittitel naar de 24-jarige Huub Arts. Hij legde het parcours van 36 kilometer ruim een halve minuut sneller af dan Dylan van Baarle die het zilver pakte. Sjoerd Baks legde beslag op de derde plaats. De kampioen van vorig jaar, Daan Holen, moest de strijd in Laren vooraf al staken wegens ziekte. De organisatie hield de ritten vanwege de extreme warmte later op de avond. Voor de renners verschuift de focus nu direct naar komende zondag, wanneer het Nederlands kampioenschap op de weg op het programma staat in Nijmegen en Berg en Dal.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De Formule 1-coureurs van Mercedes gooien het over een andere boeg. Kimi Antonelli en George Russell gaan vanaf nu slimmer samenwerken, omdat de concurrentie ze op de hielen zit. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De dominantie van het team werd onlangs in Barcelona doorbroken door Lewis Hamilton. De allereerste 6 wedstrijden van het seizoen werden nog netjes verdeeld tussen Antonelli en Russell. Antonelli laat weten dat het vanaf nu echt niet meer alleen tussen hem en Russell gaat. De rest komt eraan. En dus gaat hij anders racen. Hamilton staat na een sterke reeks inmiddels tweede in het kampioenschap. WK-leider Antonelli verdedigt een voorsprong van 41 punten op de 7-voudig wereldkampioen. En Russell volgt vlak daarachter op de 3e plek. Volgens Russell profiteerde Hamilton in Barcelona van het gevecht tussen de 2 Mercedes-mannen. In Canada ging zo'n hard duel nog goed, maar in Spanje verloren ze er te veel tijd mee. Russell is er dan ook duidelijk over. Het teambelang staat voorop en het team wil gewoon winnen, ongeacht wie er als eerste over de streep komt. Er is trouwens nog een uitdaging voor Mercedes op de Red Bull Ring, want de auto's vallen de laatste tijd vaak stil door technische problemen. Het team heeft daarom een update meegenomen naar Oostenrijk. Volgens de coureurs heeft het oplossen van die fouten nu de allerhoogste prioriteit.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is weinig aan de hand op de weg op dit moment. Twee files die opvallen. De A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grenscontrole staat een kwartier op onthoud. En het is druk op de N306 Harderwijk Kampen. Door het afgelaste festival Defcon 1 keren bezoekers terug. Geef

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voormalig Wimbledon-winnares Markéta Vondrousova vecht haar langdurige dopingschorsing van 4 jaar formeel aan bij het internationaal sporttribunaal. De Tsjechische tennister is niet blij met de uitspraak en stelt dat deze zware straf haar sportieve carrière volledig verwoest. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De straf volgde nadat Vondrousova een vroege dopingcontrole bij haar thuis weigerde. Volgens de officiële reglementen staat zo'n weigering gelijk aan een positieve dopingtest, met een maximale straf van 4 jaar tot gevolg. Ze weigerde de test vanwege mentale problemen, maar de tuchtrechter ging daar niet in mee. Vondrousova is van mening dat de tennisbond met haar straf een voorbeeld wil stellen. Ze wijst naar andere grote sterren, zoals Iga Swiatek en Jannik Sinner. Die werden na een dopinggeval namelijk maar voor een paar maanden geschorst. Volgens de Tsjechische kreeg de bond daar veel kritiek op en moeten zij en haar carrière daar nu voor boeten. De tennister omschrijft de hele procedure als mentaal uitputtend en zegt dat ze zich volkomen machteloos voelt tegenover de grote sportorganisatie. Hoewel ze begrip heeft voor een sanctie, noemt ze een uitsluiting tot het jaar 2030 onterecht. Omdat ze inmiddels 26 is, betekent 4 jaar wachten volgens haar het einde van haar loopbaan. Ze vecht de straf daarom aan.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.
3: Put my jacket on, calling a cab, waiting outside. You nearly passed me, but then you asked if I had a light.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging op de volgende wegen. De A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij knooppunt Hoogstraat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 20 minuten. A16 Rotterdam-Breda. Bij Dordrecht Centrum 2 rijstroken dicht door een ongeluk. Vertraging 5 minuten. En tenslotte nog de A29 berg op Zoom richting Rotterdam. Bij het Hellegatsplein 10 minuten oponthoud.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bondscoach Dick Advocaat is bijzonder trots op het nationale voetbalelftal van Curaçao, dat na het laatste groepsduel in Philadelphia is uitgeschakeld voor het wereldkampioenschap. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel de beslissende wedstrijd tegen Ivoorkust niet de benodigde overwinning opleverde, kijkt Advocaat met een positief gevoel terug op het historische debuut van zijn ploeg in de Verenigde Staten. Het elftal van Curaçao schreef tijdens dit toernooi geschiedenis door het eerste WK-doelpunt te maken bij een nederlaag van 7-1 tegen Duitsland. Daarnaast pakte de ploeg het allereerste WK-punt ooit door met 0-0 gelijk te spelen tegen Ecuador. Om de knock-outfase te bereiken was een overwinning op Ivoorkust noodzakelijk. Die stunt zat er uiteindelijk nooit echt in, nadat Nicolas Pepe 2 doelpunten maakte voor Ivoorkust. Advocaat benadrukt na afloop dat zijn spelers keihard hebben gewerkt en dat ze trots mogen zijn op zichzelf, omdat ze hebben laten zien wat ze kunnen. Over zijn eigen toekomst is de trainer nog niet bezig geweest. Hij heeft er naar eigen zeggen geen minuut aan gedacht dat dit zijn laatste duel als coach zou kunnen zijn geweest. Al denkt hij dat dit besef wellicht nog komt wanneer hij het WK definitief verlaat.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De FIA schrapt de maximale ambtstermijn voor de president en andere topbestuurders. Tot nu toe mochten zij maximaal 12 jaar blijven zitten, maar die limiet verdwijnt nu volledig. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens een buitengewone algemene vergadering in Macau stemde een overweldigende meerderheid van de aangesloten clubs voor deze wijziging. Het voorstel voor de wijziging werd ingediend door de huidige voorzitter Mohammed Ben Sulayem. Volgens de Motorsportbond brengt deze verandering de regels in lijn met andere overkoepelende organen. Zoals de Wereldraden en de Senaat van de FIA, die geen termijnbeperkingen hebben. De aangesloten bonden behouden de volledige democratische bevoegdheid om geschikte bestuursleden te kiezen. Naast het schrappen van de termijnen zijn ook de criteria voor nieuwe presidentskandidaten aangescherpt. Potentiële kandidaten moeten voortaan over aantoonbare en aanzienlijke ervaring binnen een FIA-lidorganisatie beschikken. De nominatiecommissie krijgt bovendien een nieuwe naam en heet voortaan de Commissie voor de Beoordeling van Verkiesbaarheid. In de praktijk kan een voorzitter nu voor onbepaalde tijd aan het hoofd van de bond blijven staan, tenzij deze wordt weggestemd of de leeftijdsgrens van 70 jaar bereikt. De 64-jarige Ben Sulayem, die eind 2025 werd verkozen voor een tweede termijn, is tijdens de eerstvolgende verkiezingen in 2029 68 jaar oud. Zonder verdere aanpassingen aan de leeftijdsgrens zou hij dan nog voor één extra termijn mogen gaan.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Teams. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Daphne Koster krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie van de Ajax-vrouwen. De oud-international, die voorheen jarenlang hoofdvrouwenvoetbal was in Amsterdam, is aan de slag gegaan als hoofdstrategie vrouwenvoetbal. De club laat weten dat haar kennis, ervaring en visie met deze strategische adviesrol behouden blijven voor de volgende fase van de vrouwentak. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Koster richt zich in deze nieuwe functie op de brede ontwikkeling van de Ajax-vrouwen. De focus ligt hierbij op de eigen jeugdopleiding en op zowel de nationale als internationale groei. De oud-verdedigster speelde tijdens haar actieve loopbaan op het veld onder meer voor AZ en Ajax, waarna ze in 2017 besloot te stoppen met voetballen. Direct daarna trad ze in dienst bij de Amsterdamse club als eindverantwoordelijke van de vrouwenploeg. Onder haar leiding pakte Ajax twee landstitels in 2018 en in 2023. Ook bereikte de club in 2024 de kwartfinales van de Champions League. In de eerste helft van 2025 nam Koster een sabbatical. De club heeft het afgelopen seizoen onder leiding van trainer Anouk Bruil inmiddels afgerond. Achter de schermen wordt er nu gebouwd aan de toekomst, waarbij het team zich onder andere opmaakt voor de kwalificatie van de Champions League in augustus. Koster zal in haar nieuwe rol de sportieve koers voor de lange termijn gaan uitzetten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt langzaam zeker ook wat drukker op de weg. Er staat inmiddels zo'n 180 kilometer aan file. Wat opvalt is de A28 Zwolle Assen-Zuid. Is een ongeluk gebeurd. U is de linkerrijstrook dicht. Vertraging 10 minuten. A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij Wijchen 6 kilometer file met een kwartier vertraging. En de N57 Rotterdam-Middelburg voor de Haring-Vliedam. Bijna 6 kilometer file met ook daar een kwartier op onthouden.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Nederlands elftal speelt in de 16e finales van het wereldkampioenschap voetbal tegen Marokko. Na de groepswinst en een 3-1 overwinning op Tunesië in Kansas City wacht nu de confrontatie in het Mexicaanse Monterrey. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Oranje kijkt uit naar de krachtmeting met Marokko in de knock-outfase. Marokko, de huidige kampioen van de Afrika Cup, bereikte op het vorige wereldkampioenschap nog de halve finales. De Nederlandse selectie bereidt zich voor op een intense strijd. Verdediger Jan-Paul van Hekken kijkt uit naar de wedstrijd. Hij verwacht een beladen wedstrijd en stelt dat dit de wedstrijden zijn die ze op een WK willen spelen. Middenvelder Tidjani Reinders vult aan dat de Marokkanen agressief zijn in de duels en dat Oranje zich daartegen moet verweren. Bondscoach Ronald Koeman ziet vooral gevaar in de Marokkaanse aanvoerder Achraf Hakimi, die hij omschrijft als de absolute sleutelspeler. Aanvoerder Virgil van Dijk noemt Marokko een team met veel voetballende kwaliteiten, maar ziet ook kwetsbaarheden. Voor veel spelers is het duel een weerzien met bekenden uit de Eredivisie, zoals Ismaël Saibari. De middenvelder die deze zomer naar Bayern München verhuist, kijkt ernaar uit om tegen zijn vrienden te spelen. Ook de Marokkaanse speler Anas Selahedin noemt het een prachtige ontmoeting tegen zijn beste vrienden, waarin twee geweldige ploegen tegenover elkaar staan.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het begint iets drukker te worden onderweg. Dat merk je onder andere op de A8, Amsterdam richting Zaanstad. Bij Zaanstad-Koog heb je nu 10 minuten vertraging. Dan de A16, Rotterdam richting Breda. Bij de Van Brienenoordbrug gebeurde een ongeluk. Twee rijstroken zijn weer dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Dan de A58, Breda richting Bergen-op-Zoom. Door een ongeluk bij Heerlen zijn twee rijstroken dicht. Daar heb je een half uur vertraging. En tot slot de N57, Rotterdam richting Middelburg. Bij de Haringvlietdam een half uur oponthoud.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De oudste actieve profvoetballer ter wereld is nog niet klaar met zijn loopbaan. Kazuyoshi Miura, inmiddels 59 jaar oud, heeft zijn contract bij Fukushima United met een jaar verlengd. De Japanse aanvaller begint daardoor aan zijn 42e seizoen in het profvoetbal. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Miura speelde sinds eind december al op huurbasis voor de club, die uitkomt op het derde niveau in Japan. De veteraan geeft aan dat hij zijn project bij Fukushima United graag voortzet. Hij wil met passie blijven spelen en alles geven tijdens de dagelijkse trainingen om zo bij te dragen aan promotie naar het tweede Japanse profniveau. Met deze contractverlenging scherpt de aanvaller zijn eigen record van langste professionele carrière in het profvoetbal nog verder aan. Miura debuteerde al in 1986 als prof bij de Braziliaanse club Santos. In de decennia daarna speelde hij onder meer in Italië, Kroatië, Australië en Portugal. De laatste jaren stelt hij zijn voetbalpensioen telkens uit door op huurbasis over te stappen naar een nieuwe club. Al staat hij officieel nog onder contract bij Yokohama FC. Ook in het nationale elftal van Japan liet hij zijn sporen achter. Na zijn debuut in 1990 speelde hij in 10 jaar tijd 89 interlands, waarin hij 55 keer scoorde. Daarmee bezet hij de tweede plaats op de eeuwige topscorerlijst van het land. Naast de oudste profvoetballer ter wereld is Miura bovendien de oudste doelpuntenmaker in de Japanse J-League, nadat hij op 50-jarige leeftijd nog wist te scoren op het hoogste niveau.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het begint drukker te worden onderweg en dat merk je onder andere op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Culemborg gebeurde een ongeluk. Twee rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je 25 minuten extra reistijd. Van de A16, Rotterdam richting Breda. Bij de Van Brienenoordbrug gebeurde een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht en hier heb je 10 minuten oponthoud. Dan de A58, Breda richting Bergen-op-Zoom. Bij Heerlen gebeurde ook een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar reken nog op 25 minuten vertraging. En tot slot de N57, Rotterdam richting Middelburg. Bij de Haringvlietdam, 35 minuten op.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Formule 1-coureurs van Mercedes gooien het over een andere boeg. Kimi Antonelli en George Russell gaan vanaf nu slimmer samenwerken, omdat de concurrentie ze op de hielen zit. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De dominantie van het team werd onlangs in Barcelona doorbroken door Lewis Hamilton. De allereerste 6 wedstrijden van het seizoen werden nog netjes verdeeld tussen Antonelli en Russell. Antonelli laat weten dat het vanaf nu echt niet meer alleen tussen hem en Russell gaat. De rest komt eraan. En dus gaat hij anders racen. Hamilton staat na een sterke reeks inmiddels tweede in het kampioenschap. WK-leider Antonelli verdedigt een voorsprong van 41 punten op de 7-voudig wereldkampioen. En Russell volgt vlak daarachter op de 3e plek. Volgens Russell profiteerde Hamilton in Barcelona van het gevecht tussen de 2 Mercedes-mannen. In Canada ging zo'n hard duel nog goed, maar in Spanje verloren ze er te veel tijd mee. Russell is er dan ook duidelijk over. Het teambelang staat voorop. En het team wil gewoon winnen, ongeacht wie er als eerste over de streep komt. Er is trouwens nog een uitdaging voor Mercedes op de Red Bull Ring, want de auto's vallen de laatste tijd vaak stil door technische problemen. Het team heeft daarom een update meegenomen naar Oostenrijk. Volgens de coureurs heeft het oplossen van die fouten nu de allerhoogste prioriteit.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het wordt drukker op de weg. De meeste files staan in de zuidelijke helft van Nederland. Dat merk je onder andere op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Beest heb je een kwartier vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Dan naar de A50, Eindhoven richting Arnhem. Bij knooppunt Bankhoef is de weg dicht door een autobrand. Omrijden kan via Den Bosch en knooppunt Del over de A2 en de A15. En tot slot de N57, Rotterdam richting Middelburg. Bij de Haringvlietdam heb je nu een half uur vertraging.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voormalig Wimbledon-winnares Markéta Vondrousova vecht haar langdurige dopingschorsing van 4 jaar formeel aan bij het internationaal sporttribunaal. De Tsjechische tennister is niet blij met de uitspraak en stelt dat deze zware straf haar sportieve carrière volledig verwoest. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De straf volgde nadat Vondrousova een vroege dopingcontrole bij haar thuis weigerde. Volgens de officiële reglementen staat zo'n weigering gelijk aan een positieve dopingtest, met een maximale straf van 4 jaar tot gevolg. Ze weigerde de test vanwege mentale problemen, maar de tuchtrechter ging daar niet in mee. Vondrousova is van mening dat de tennisbond met haar straf een voorbeeld wil stellen. Ze wijst naar andere grote sterren, zoals Iga Swiatek en Jannik Sinner. Die werden na een dopinggeval namelijk maar voor een paar maanden geschorst. Volgens de Tsjechische kreeg de bond daar veel kritiek op en moeten zij en haar carrière daar nu voor boeten. De tennister omschrijft de hele procedure als mentaal uitputtend en zegt dat ze zich volkomen machteloos voelt tegenover de grote sportorganisatie. Hoewel ze begrip heeft voor een sanctie, noemt ze een uitsluiting tot het jaar 2030 onterecht. Omdat ze inmiddels 26 is, betekent 4 jaar wachten volgens haar het einde van haar loopbaan. Ze vecht de straf daarom aan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 200 kilometer file. De meeste files staan in de zuidelijke helft van het land. Maar ik begin op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn. Bij Twello heb je een kwartier vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechterreis ook dicht. A15 Nijmegen-Rotterdam. Tussen Arco en Sliedrecht-Oost 20 minuten extra. Door een ongeluk is de linkerreis ook dicht. Dan de A50 Eindhoven-Arnhem. Tussen Os-Oosten knop en Bankhoef een half uur vertraging. Door een autobrand is de rechterreis ook afgesloten. En de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen Hellevoetsluis en de Harrievlietdam 25 minuten vertraging.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Bondscoach Dick Advocaat is bijzonder trots op het nationale voetbalelftal van Curaçao, dat na het laatste groepsduel in Philadelphia is uitgeschakeld voor het wereldkampioenschap. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel de beslissende wedstrijd tegen Ivoorkust niet de benodigde overwinning opleverde, kijkt Advocaat met een positief gevoel terug op het historische debuut van zijn ploeg in de Verenigde Staten. Het elftal van Curaçao schreef tijdens dit toernooi geschiedenis door het eerste WK-doelpunt te maken bij een nederlaag van 7-1 tegen Duitsland. Daarnaast pakte de ploeg het allereerste WK-punt ooit door met 0-0 gelijk te spelen tegen Ecuador. Om de knock-outfase te bereiken was een overwinning op Ivoorkust noodzakelijk. Die stunt zat er uiteindelijk nooit echt in, nadat Nicolas Pepe 2 doelpunten maakte voor Ivoorkust. Advocaat benadrukt na afloop dat zijn spelers keihard hebben gewerkt en dat ze trots mogen zijn op zichzelf, omdat ze hebben laten zien wat ze kunnen. Over zijn eigen toekomst is de trainer nog niet bezig geweest. Hij heeft er naar eigen zeggen geen minuut aan gedacht dat dit zijn laatste duel als coach zou kunnen zijn geweest. Al denkt hij dat dit besef wellicht nog komt wanneer hij het WK definitief verlaat.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 150 kilometer file. Op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn heb je een kwartier vertraging tussen Badmen en Twello. Dat komt door een vrachtwagen met pech. Een autobrand op de A50 van Eindhoven naar Arnhem kost je een uur extra tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. Rechterrijstrook is dicht. Omrijden doe je via Den Bosch, knooppunt Del en Tiel over de A2 en de A15. Dan de N57 Rotterdam-Middelburg tussen Hellevoetsluis en de Haren-Vliedam. 20 minuten vertraging. Dat komt op bezoekers aan concentratie.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De FIA schrapt de maximale ambtstermijn voor de president en andere topbestuurders. Tot nu toe mochten zij maximaal 12 jaar blijven zitten, maar die limiet verdwijnt nu volledig. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens een buitengewone algemene vergadering in Macau stemde een overweldigende meerderheid van de aangesloten clubs voor deze wijziging. Het voorstel voor de wijziging werd ingediend door de huidige voorzitter Mohammed Ben Sulayem. Volgens de Motorsportbond brengt deze verandering de regels in lijn met andere overkoepelende organen. Zoals de Wereldraden en de Senaat van de FIA, die geen termijnbeperkingen hebben. De aangesloten bonden behouden de volledige democratische bevoegdheid om geschikte bestuursleden te kiezen. Naast het schrappen van de termijnen zijn ook de criteria voor nieuwe presidentskandidaten aangescherpt. Potentiële kandidaten moeten voortaan over aantoonbare en aanzienlijke ervaring binnen een FIA-lidorganisatie beschikken. De nominatiecommissie krijgt bovendien een nieuwe naam en heet voortaan de Commissie voor de Beoordeling van Verkiesbaarheid. In de praktijk kan een voorzitter nu voor onbepaalde tijd aan het hoofd van de bond blijven staan, tenzij deze wordt weggestemd of de leeftijdsgrens van 70 jaar bereikt. De 64-jarige Ben Sulayem, die eind 2025 werd verkozen voor een tweede termijn, is tijdens de eerstvolgende verkiezingen in 2029 68 jaar oud. Zonder verdere aanpassingen aan de leeftijdsgrens zou hij dan nog voor één extra termijn mogen gaan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn heb je tussen Kootwijk en Hoenderloo 25 minuten vertraging. Een uur extra ben je kwijt op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Osse-Oost en Knobbert Bankhoef. Door een autobrand is de rechterrijstrook daar dicht. Dan de A50 vanuit Arnhem naar Eindhoven, de andere kant op dus. Bij het Knobbert Bankhoef is er juist een ongeluk gebeurd. De weg is afgesloten, althans je kan er langs via de vluchtstrook en het levert op dit moment 10 minuten vertraging op. Maar die vertraging zal daar oplopen. Dan de A58 naar Vlissingen tussen Heerland en Capelle Zuid ben je een kwartier langer onderweg.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Daphne Koster krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie van de Ajax-vrouwen. De oud-international, die voorheen jarenlang hoofdvrouwenvoetbal was in Amsterdam, is aan de slag gegaan als hoofdstrategie vrouwenvoetbal. De club laat weten dat haar kennis, ervaring en visie met deze strategische adviesrol behouden blijven voor de volgende fase van de vrouwentak. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Koster richt zich in deze nieuwe functie op de brede ontwikkeling van de Ajax-vrouwen. De focus ligt hierbij op de eigen jeugdopleiding en op zowel de nationale als internationale groei. De oud-verdedigster speelde tijdens haar actieve loopbaan op het veld onder meer voor AZ en Ajax, waarna ze in 2017 besloot te stoppen met voetballen. Direct daarna trad ze in dienst bij de Amsterdamse club als eindverantwoordelijke van de vrouwenploeg. Onder haar leiding pakte Ajax twee landstitels in 2018 en in 2023. Ook bereikte de club in 2024 de kwartfinales van de Champions League. In de eerste helft van 2025 nam Koster een sabbatical. De club heeft het afgelopen seizoen onder leiding van trainer Anouk Bruil inmiddels afgerond. Achter de schermen wordt er nu gebouwd aan de toekomst, waarbij het team zich onder andere opmaakt voor de kwalificatie van de Champions League in augustus. Koster zal in haar nieuwe rol de sportieve koers voor de lange termijn gaan uitzetten.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Het is veel rustiger dan gebruikelijk op dit tijdstip. De meeste files staan in de zuidelijke helft van het land. Alles bij elkaar opgeteld, 80 kilometer file. De A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Kootwijk en Hoenderlo, 20 minuten extra. A12 naar Duitsland voor de grens, 10 minuten vertraging. De A35 van Almelo naar Enschede. Tussen Hengelo-Zuid en Enschede-West doe je er een kwartier langer over. Dat geldt ook voor de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Tussen Os-Oost en Ravenstein, dat komt door een autobrand. Maar de weg is alweer vrij daar. En op de A58 richting Vlissingen tussen Rilland en Capelle doe je er 10 minuten langer over.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Het Nederlands elftal speelt in de 16e finales van het wereldkampioenschap voetbal tegen Marokko. Na de groepswinst en een 3-1 overwinning op Tunesië in Kansas City wacht nu de confrontatie in het Mexicaanse Monterrey. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Oranje kijkt uit naar de krachtmeting met Marokko in de knock-outfase. Marokko, de huidige kampioen van de Afrika Cup, bereikte op het vorige wereldkampioenschap nog de halve finales. De Nederlandse selectie bereidt zich voor op een intense strijd. Verdediger Jan-Paul van Hekken kijkt uit naar de wedstrijd. Hij verwacht een beladen wedstrijd en stelt dat dit de wedstrijden zijn die ze op een WK willen spelen. Middenvelder Tidjani Reinders vult aan dat de Marokkanen agressief zijn in de duels en dat Oranje zich daartegen moet verweren. Bondscoach Ronald Koeman ziet vooral gevaar in de Marokkaanse aanvoerder Achraf Hakimi, die hij omschrijft als de absolute sleutelspeler. Aanvoerder Virgil van Dijk noemt Marokko een team met veel voetballende kwaliteiten, maar ziet ook kwetsbaarheden. Voor veel spelers is het duel een weerzien met bekenden uit de Eredivisie, zoals Ismaël Saibari. De middenvelder die deze zomer naar Bayern München verhuist, kijkt ernaar uit om tegen zijn vrienden te spelen. Ook de Marokkaanse speler Anas El Edin noemt het een prachtige ontmoeting tegen zijn beste vrienden, waarin twee geweldige ploegen tegenover elkaar staan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het valt reuze mee met de drukte op dit moment. Er staat slechts 40 kilometer file. Op de A2 Utrecht-Eindhoven heb je tussen de knooppunten Hintham en Vught een kwartier vertraging. Door een ongeluk zijn 3 rijstroken dicht. Ook een kwartier lang onderweg ben je op de A35 van Almelo naar Enschede, tussen Delden en Enschede-West. Dat komt door een pechgeval. Na 59 Den Bosch richting Os, tussen Rosmalen en Kruisstraat. 10 minuten extra reistijd.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De oudste actieve profvoetballer ter wereld is nog niet klaar met zijn loopbaan. Kazuyoshi Miura, inmiddels 59 jaar oud, heeft zijn contract bij Fukushima United met een jaar verlengd. De Japanse aanvaller begint daardoor aan zijn 42e seizoen in het profvoetbal. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Miura speelde sinds eind december al op huurbasis voor de club, die uitkomt op het derde niveau in Japan. De veteraan geeft aan dat hij zijn project bij Fukushima United graag voortzet. Hij wil met passie blijven spelen en alles geven tijdens de dagelijkse trainingen om zo bij te dragen aan promotie naar het tweede Japanse profniveau. Met deze contractverlenging scherpt de aanvaller zijn eigen record van langste professionele carrière in het profvoetbal nog verder aan. Miura debuteerde al in 1986 als prof bij de Braziliaanse club Santos. In de decennia daarna speelde hij onder meer in Italië, Kroatië, Australië en Portugal. De laatste jaren stelt hij zijn voetbalpensioen telkens uit door op huurbasis over te stappen naar een nieuwe club. Al staat hij officieel nog onder contract bij Yokohama FC. Ook in het nationale elftal van Japan liet hij zijn sporen achter. Na zijn debuut in 1990 speelde hij in 10 jaar tijd 89 interlands, waarin hij 55 keer scoorde. Daarmee bezet hij de tweede plaats op de eeuwige topscorerlijst van het land. Naast de oudste profvoetballer ter wereld is Miura bovendien de oudste doelpuntenmaker in de Japanse J-League, nadat hij op 50-jarige leeftijd nog wist te scoren op het hoogste niveau.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Het is veel minder druk dan gebruikelijk op dit tijdstip. Op de A2 van Utrecht naar Eindhoven heb je wel 20 minuten vertraging tussen de knooppunten Hintham en Vught. Bij bergingswerk zijn er 2 rijstroken dicht. A7 Horen-Zaanstad tussen Avenoorn en Purmerend Noord 10 minuten extra. Komt door een ongeluk. De weg is weer vrijgegeven. Ook 10 minuten vertraging op de A35 vanuit Almelo naar Enschede. Tussen Delden en Enschede West. Komt door een pechgeval. En A59 Zierikzee Den Bosch tussen Raamsdonksveer en Waspik. Doe je er een kwartier langer over.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Formule 1-coureurs van Mercedes gooien het over een andere boeg. Kimi Antonelli en George Russell gaan vanaf nu slimmer samenwerken, omdat de concurrentie ze op de hielen zit. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De dominantie van het team werd onlangs in Barcelona doorbroken door Lewis Hamilton. De allereerste 6 wedstrijden van het seizoen werden nog netjes verdeeld tussen Antonelli en Russell. Antonelli laat weten dat het vanaf nu echt niet meer alleen tussen hem en Russell gaat. De rest komt eraan. En dus gaat hij anders racen. Hamilton staat na een sterke reeks inmiddels tweede in het kampioenschap. WK-leider Antonelli verdedigt een voorsprong van 41 punten op de 7-voudig wereldkampioen. En Russell volgt vlak daarachter op de 3e plek. Volgens Russell profiteerde Hamilton in Barcelona van het gevecht tussen de 2 Mercedes-mannen. In Canada ging zo'n hard duel nog goed, maar in Spanje verloren ze er te veel tijd mee. Russell is er dan ook duidelijk over. Het teambelang staat voorop en het team wil gewoon winnen, ongeacht wie er als eerste over de streep komt. Er is trouwens nog een uitdaging voor Mercedes op de Red Bull Ring, want de auto's vallen de laatste tijd vaak stil door technische problemen. Het team heeft daarom een update meegenomen naar Oostenrijk. Volgens de coureurs heeft het oplossen van die fouten nu de allerhoogste prioriteit.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Het is een stuk minder druk op de wegen dan gebruikelijk. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte 10 minuten vertraging. Na 59 Zierikzee Den Bosch tussen Raamsdonksveer en Waspik 2 kilometer. Kwartier oponthoud heb je daar vanwege een spoedreparatie. De linker rijstrook is dicht.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voormalig Wimbledon-winnares Markéta Vondrousova vecht haar langdurige dopingschorsing van 4 jaar formeel aan bij het internationaal sporttribunaal. De Tsjechische tennister is niet blij met de uitspraak en stelt dat deze zware straf haar sportieve carrière volledig verwoest. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De straf volgde nadat Vondrousova een vroege dopingcontrole bij haar thuis weigerde. Volgens de officiële reglementen staat zo'n weigering gelijk aan een positieve dopingtest, met een maximale straf van 4 jaar tot gevolg. Ze weigerde de test vanwege mentale problemen, maar de tuchtrechter ging daar niet in mee. Vondrousova is van mening dat de tennisbond met haar straf een voorbeeld wil stellen. Ze wijst naar andere grote sterren, zoals Iga Swiatek en Jannik Sinner. Die werden na een dopinggeval namelijk maar voor een paar maanden geschorst. Volgens de Tsjechische kreeg de bond daar veel kritiek op en moeten zij en haar carrière daar nu voor boeten. De tennister omschrijft de hele procedure als mentaal uitputtend en zegt dat ze zich volkomen machteloos voelt tegenover de grote sportorganisatie. Hoewel ze begrip heeft voor een sanctie, noemt ze een uitsluiting tot het jaar 2030 onterecht. Omdat ze inmiddels 26 is, betekent 4 jaar wachten volgens haar het einde van haar loopbaan. Ze vecht de straf daarom aan.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Linda now. In via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan slechts een paar files op de A59 vanuit Zierikzee naar Den Bosch. Tussen Ramsdonksveer en Waspik doe je 5 minuten langer over. Ze zijn bezig met een spoedreparatie aan het asfalt. De linkerrijstrook is dicht. En het is even langzaam rijden op de N200 van Haarlem naar Zandvoort. Tussen Bloemendaal en Zandvoort ben je ook 5 minuten extra kwijt.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bondscoach Dick Advocaat is bijzonder trots op het nationale voetbalelftal van Curaçao, dat na het laatste groepsduel in Philadelphia is uitgeschakeld voor het wereldkampioenschap. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel de beslissende wedstrijd tegen Ivoorkust niet de benodigde overwinning opleverde, kijkt Advocaat met een positief gevoel terug op het historische debuut van zijn ploeg in de Verenigde Staten. Het elftal van Curaçao schreef tijdens dit toernooi geschiedenis door het eerste WK-doelpunt te maken bij een nederlaag van 7-1 tegen Duitsland. Daarnaast pakte de ploeg het allereerste WK-punt ooit door met 0-0 gelijk te spelen tegen Ecuador. Om de knock-outfase te bereiken was een overwinning op Ivoorkust noodzakelijk. Die stunt zat er uiteindelijk nooit echt in, nadat Nicolas Pepe 2 doelpunten maakte voor Ivoorkust. Advocaat benadrukt na afloop dat zijn spelers keihard hebben gewerkt en dat ze trots mogen zijn op zichzelf, omdat ze hebben laten zien wat ze kunnen. Over zijn eigen toekomst is de trainer nog niet bezig geweest. Hij heeft er naar eigen zeggen geen minuut aan gedacht dat dit zijn laatste duel als coach zou kunnen zijn geweest. Al denkt hij dat dit besef wellicht nog komt wanneer hij het WK definitief verlaat.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Het rent nog langzaam op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen Goederede en Renesse heb je 25 minuten vertraging. Dat is vanwege concentratie. En op de N200 Haarlem-Zandvoort tussen Overveen en Zandvoort.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio. Sport in het kort. De FIA schrapt de maximale ambtstermijn voor de president en andere topbestuurders. Tot nu toe mochten zij maximaal 12 jaar blijven zitten, maar die limiet verdwijnt nu volledig. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens een buitengewone algemene vergadering in Macau stemde een overweldigende meerderheid van de aangesloten clubs voor deze wijziging. Het voorstel voor de wijziging werd ingediend door de huidige voorzitter Mohammed Ben Sulayem. Volgens de Motorsportbond brengt deze verandering de regels in lijn met andere overkoepelende organen. Zoals de Wereldraden en de Senaat van de FIA, die geen termijnbeperkingen hebben. De aangesloten bonden behouden de volledige democratische bevoegdheid om geschikte bestuursleden te kiezen. Naast het schrappen van de termijnen zijn ook de criteria voor nieuwe presidentskandidaten aangescherpt. Potentiële kandidaten moeten voortaan over aantoonbare en aanzienlijke ervaring binnen een FIA-lidorganisatie beschikken. De nominatiecommissie krijgt bovendien een nieuwe naam en heet voortaan de Commissie voor de Beoordeling van Verkiesbaarheid. In de praktijk kan een voorzitter nu voor onbepaalde tijd aan het hoofd van de bond blijven staan, tenzij deze wordt weggestemd of de leeftijdsgrens van 70 jaar bereikt. De 64-jarige Ben Sulayem, die eind 2025 werd verkozen voor een tweede termijn, is tijdens de eerstvolgende verkiezingen in 2029 68 jaar oud. Zonder verdere aanpassingen aan de leeftijdsgrens zou hij dan nog voor één extra termijn mogen gaan.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Daphne Koster krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie van de Ajax-vrouwen. De oud-international, die voorheen jarenlang hoofdvrouwenvoetbal was in Amsterdam, is aan de slag gegaan als hoofdstrategie vrouwenvoetbal. De club laat weten dat haar kennis, ervaring en visie met deze strategische adviesrol behouden blijven voor de volgende fase van de vrouwentak. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Koster richt zich in deze nieuwe functie op de brede ontwikkeling van de Ajax-vrouwen. De focus ligt hierbij op de eigen jeugdopleiding en op zowel de nationale als internationale groei. De oud-verdedigster speelde tijdens haar actieve loopbaan op het veld onder meer voor AZ en Ajax, waarna ze in 2017 besloot te stoppen met voetballen. Direct daarna trad ze in dienst bij de Amsterdamse club als eindverantwoordelijke van de vrouwenploeg. Onder haar leiding pakte Ajax twee landstitels in 2018 en in 2023. Ook bereikte de club in 2024 de kwartfinales van de Champions League. In de eerste helft van 2025 nam Koster een sabbatical. De club heeft het afgelopen seizoen onder leiding van trainer Anouk Bruil inmiddels afgerond. Achter de schermen wordt er nu gebouwd aan de toekomst, waarbij het team zich onder andere opmaakt voor de kwalificatie van de Champions League in augustus. Koster zal in haar nieuwe rol de sportieve koers voor de lange termijn gaan uitzetten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Nederlands elftal speelt in de 16e finales van het wereldkampioenschap voetbal tegen Marokko. Na de groepswinst en een 3-1 overwinning op Tunesië in Kansas City wacht nu de confrontatie in het Mexicaanse Monterrey. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Oranje kijkt uit naar de krachtmeting met Marokko in de knock-outfase. Marokko, de huidige kampioen van de Afrika Cup, bereikte op het vorige wereldkampioenschap nog de halve finales. De Nederlandse selectie bereidt zich voor op een intense strijd. Verdediger Jan-Paul van Hekken kijkt uit naar de wedstrijd. Hij verwacht een beladen wedstrijd en stelt dat dit de wedstrijden zijn die ze op een WK willen spelen. Middenvelder Tidjani Reinders vult aan dat de Marokkanen agressief zijn in de duels en dat Oranje zich daartegen moet verweren. Bondscoach Ronald Koeman ziet vooral gevaar in de Marokkaanse aanvoerder Achraf Hakimi, die hij omschrijft als de absolute sleutelspeler. Aanvoerder Virgil van Dijk noemt Marokko een team met veel voetballende kwaliteiten, maar ziet ook kwetsbaarheden. Voor veel spelers is het duel een weerzien met bekenden uit de Eredivisie, zoals Ismaël Saibari. De middenvelder die deze zomer naar Bayern München verhuist, kijkt ernaar uit om tegen zijn vrienden te spelen. Ook de Marokkaanse speler Anas Selaheddin noemt het een prachtige ontmoeting tegen zijn beste vrienden, waarin twee geweldige ploegen tegenover elkaar staan.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.
3: New truck, big

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

This is the beginning. This is the awakening.

0: waar je ook bent op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Bij Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de A10 West naar de A10 Noord. Tussen de Koentunnel en Landsmeer staat 2 kilometer. Je hebt 10 minuten vertraging, 2 rijstroken zijn daar dicht. En op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Ridderkerk en Hendrikido Ambacht heb je ook 10 minuten vertraging. Door een ongeluk zijn er 2 rijstroken open.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Dance hits. Grand Prix Radio. What time is it, huh?

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.